0: Ik ga.
1: Zeg eens jezelf.
0: Ja, wie houdt zichzelf tot in het center?
1: Zeker.
2: Oh, it's a nice down area. It wasn't as far.
1: 3-1-10-4.